0: zoveel ouders wees.
1: Onmogelijk.
0: En je kunt het
1: veel
0: stijf je nou kan vasten. En ik lief voor jou te zien. Elke maa in paas kijkje is voor hulle een juweel. En met je eerste asem tegen, het jy my hele hart gesteeld.